De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: De lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
1: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: brand. Nee, maar het wel. Eind is koffie, eind is moedje, eind is pan.
1: We doen het andersom.
0: Wat is dat?
1: We zijn omgedraaid.
0: Ik zong hier.
1: Het is andersom. Het bouwtje zong
0: hier. Sorry, ik had het
1: niet. Nou, geef niet. We zijn verkeerd gaan staan.
0: Oké.

0: Kijk nou toch, kijk Zin nou toch. Die man. Hele band is uit elkaar gesprongen.
1: Jootje.
0: Hele zooi leg los.
1: Maar ik ben
0: nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Pak je gereedschap maar weer.
1: Nee,
0: en dan gaan we jongens de lopende band repareren.
1: Ja, hoor.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

Moet jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khali en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
2: Een weerbericht.
3: Hier voel je zomer. Hier hoor je de zomer. Dit is Radio Baena.

0: Balen Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nonthaburi school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zadibayon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De vrienden van Lourdes organiseren op zondag 16 augustus weer de traditionele kaarsjesprocessie in Baarle. Voor deze kaarsjesprocessie komen pelgrims uit heel Nederland en België speciaal naar Baarle om mee te lopen in deze tocht door het verduisterde dorp. De Eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk begint om 8 uur, waarna aansluitend om 9 uur de kaarsjesprocessie door de straten van Baarle-Hertog en Nassau zal trekken. Bij de kerk zullen ook de kaartjes met kapje te koop zijn. De kaarsjesprocessie in Baarle is dezelfde als die dagelijks in Lourdes plaatsvindt.

0: Ook in Baarle worden de 7 evocaties uit het leven van Bernadette uitgebeeld. Dit wordt gedaan door de schooljeugd van de beide Baarles en de kinderen uit het kerkdorp Sonderijgen. Meer informatie over de kaarsjesprocessie in Baarle kunt u vinden op de website vriendenvanloerdes.org.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemorgen. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
2: Het weerbericht.
0: Hier spreekt de muziek voor zich. Radio Baena. Je hoort hem echt overal.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

0: mij.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi school in een voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 8 augustus vindt in Alphen de Mutrace plaats. Door een kunstmatig aangelegde baan van modder, bestaande uit blubber en bagger, wordt met auto's gereden. Elke rit wordt de baan verzwaard en degene die over alle ritten de meeste meters gemaakt heeft, is de winnaar. Er zijn 5 klassen waarin gereden wordt. De standaardklasse, de standaard 4x4 klasse, de grande 4x4 klasse, de special klasse en de buggy klasse. De aanvang van de wedstrijden is 3 uur en na afloop van de Mutrace is er de Mutparty met DJ Jarno en Proost. De Mutrace Alphen gaat door aan de Oude Rielseweg. Meer info kunt u terugvinden op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige ochtend.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
2: Een weerbericht.
0: De lekkerste gouden ouwe.
3: Steeds verrassend.
4: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart van onze pa met kar en paard en overbuurman Chat van Deun. Neil Onings dagelijks op zijn fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Eén die vond ik eng en juffrouw Rijntjes was zo streng. Von van den Bakker praat zo zacht. De politie, dat was Drevalo, man van het volk, zo doodgewoon. Met zijn Mathilda zo goed laks.

ik toen tussen de heide en het groen. Geen kip die ging er van de leg. Maar blijkbaar boerden ze verkeerd. De boerenstand wordt gehalveerd. En nu zijn ze op de goede weg. Want zie hoe rijk het leven is. We hoeven niet meer naar de mis. Een aanzicht stuur je digitaal. Boodschappen doe je op pc. Met je iDeal op DigiD. En je auto aan een laadpaal.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zaterdag 8 augustus weer de Boerendag en Oldtimer Show plaats. Dit is een leuk dagje uit voor jong en oud. Op het plein staan vele kraampjes met oude ambachten, streek en brokante producten. Kom kijken wat er allemaal te beleven valt, zoals onder andere dorsen, malen, bierbrouwen en broodbakken. Verder is er een tentoonstelling van

0: oldtimerauto's, vrachtwagens en bromfietsen. Het thema van de Boerendag is dit jaar paardenkracht en van de oldtimershow Bolinder, Munktel, Volvo. Ook dit jaar is er weer de zomertoertocht voor Brommers en Solexen. De aanvang daarvan is 11 uur. Inschrijven voor deze toertocht is niet nodig. De Boerendag en Oldtimershow op zaterdag 8 augustus begint om 10 uur en gaat door aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie kijkt u op de website boerendagalphen.nl.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
1: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
2: Een weerbericht.
3: Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn oom en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de Bahena Agenda.
1: De KLJ van Zonderijgen organiseert op zondag 9 augustus weer de retrokoers voor recreanten, de Kassei van Zonderijgen. Op deze dag zullen de stalen rossen weer hun ronde maken door het mooie Zonderijgen. Deze wedstrijd op echte oude racefietsen met de vitesses nog aan de baar en zonder klikpedalen start om 2:30 met een kinderkoers. Om 2:30 is de start van de retrokoers. Tijdens deze koers voor mannen en vrouwen wordt gestreden om een prachtige kassei. Inschrijven voor de wedstrijden kan vanaf 1 uur. Op deze dag is er tevens randanimatie voor jong en oud en de start en finish zijn gelegen bij het Zonneveld aan Zonderijgen 65B. Voor meer info kijkt u op de Facebookpagina De Kassei van Zonderijgen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
2: En weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Baena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De vrienden van Lourdes organiseren op zondag 16 augustus weer de traditionele kaarsjesprocessie in Baarle. Voor deze kaarsjesprocessie komen pelgrims uit heel Nederland en België speciaal naar Baarle om mee te lopen in deze tocht door het verduisterde dorp. De Eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk begint om 8 uur, waarna aansluitend om 9 uur de kaarsjesprocessie door de straten van Baarle-Hertog en Nassau zal trekken. Bij de kerk zullen ook de kaartjes met kapje te koop zijn. De kaarsjesprocessie in Baarle is dezelfde als die dagelijks in Lourdes plaatsvindt. Ook in Baarle worden de 7 evocaties uit het leven van Bernadette uitgebeeld. Dit wordt gedaan door de schooljeugd van de beide Baarles en de kinderen uit het kerkdorp Sonderijgen. Meer informatie over de kaarsjesprocessie in Baarle kunt u vinden op de website vriendenvanlourdes.org.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Grenzeloos gezellig. Welkom. Dit is Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat Dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 8 augustus vindt in Alphen de mutrace plaats. Door een kunstmatig aangelegde baan van modder, bestaande uit blubber en bagger, wordt met auto's gereden. Elke rit wordt de baan verzwaard en degene die over alle ritten de meeste meters gemaakt heeft, is de winnaar. Er zijn 5 klassen waarin gereden wordt. De standaardklasse, de standaard 4x4 klasse, de grande 4x4 klasse, de special klasse en de buggy klasse. De aanvang van de wedstrijden is 3 uur en na afloop van de mutrace is er de mutparty met DJ Jarno en Proost. De mutrace Alphen gaat door aan de Oude Rielseweg. Meer info kunt u terugvinden op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Baarle heeft veel toeristische attracties. Er is er maar één die je kunt horen. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen.
2: Weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Baena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zaterdag 8 augustus weer de Boerendag en Oldtimershow plaats. Dit is een leuk dagje uit voor jong en oud. Op het plein staan vele kraampjes met oude ambachten, streek en brokante producten. Kom kijken wat er allemaal te beleven valt, zoals onder andere het dorsen, malen, bierbrouwen en broodbakken. Verder is er een tentoonstelling van oldtimerauto's, vrachtwagens en bromfietsen. Het thema van de Boerendag is dit jaar paardenkracht en van de oldtimershow Bolinder, Munktel, Volvo. Ook dit jaar is er weer de zomertoertocht voor Brommers en Solexen. De aanvang daarvan is 11 uur. Inschrijven voor deze toertocht is niet nodig. De Boerendag en Oldtimershow op zaterdag 8 augustus begint om 10 uur en gaat door aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie kijkt u op de website boerendagalphen.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Er is niks beter dan gewoon lekkere muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: muziek en lokale informatie. Dit is de zomer van Radio Bahena.
1: Weer of geen weer op vrijdag.

Dat was Casey and the Sunshine Band. Van Sunshine gesproken, prachtig weer hebben we. Ook in het weekend, maar straks meer. Vrienden, welkom. Vandaag vrijdag, 7 augustus. Dit is weer of geen weer. We hebben de huishoudtip, het weerbericht, onze artiest van de dag en natuurlijk muziek. Ik heb Leo, ik heb Nat King Cole, ik heb Lou en de Hollywood Bananas. Ik heb Eric Clapton, Mike Oldfield, Earth, Wind and Fire en vele anderen. Tweede plaat, Elsie Moraes. Amore loco.

De pepper is met Pepper Box. De aanhoudende droogte en hoge temperaturen zetten de oogst van groenten en fruit zwaar onder druk. Het weer heeft een negatieve invloed op de kwaliteit en dus daalt ook het aanbod. Wellicht voelt u dat voorlopig nog niet in uw portemonnee. Maar volgens experts zitten die prijsstijgingen er in het najaar wel aan te komen. Vooral voor gewassen die in volle grond geteeld worden, zoals sprei, bloemkool en broccoli, wordt de droogte problematisch.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Als je nieuwe bloemen gaat kopen, mevrouw, wil je daar zo lang mogelijk van genieten. Nee, toch? Snij je bloemen onderaan schuin af. Vervolgens vul je jouw vaas voor 2/3 met lauw water en 1/3 met 7-Up. Dat is een frisdrank. Want dankzij de suikers en het koolzuur blijven de bloemen veel langer mooi.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zondag 9 augustus is het jaarmarkt in Kaam. Struin langs zo'n 150 kramen van marktkoopmannen uit het hele land en ontdek van alles. Van handige huishoudelijke spullen tot leuke kleding en andere verrassende vondsten. Het is een van de grootste en gezelligste jaarmarkten in de regio en trekt ieder jaar weer volop bezoekers. Ook het standwerkersconcours met ongeveer 20 enthousiaste standwerkers zorgt voor extra sfeer en entertainment. Natuurlijk zijn er ook terrassen in de buurt waar het goed toeven is met een hapje en een drankje. De jaarmarkt duurt van 10 uur tot 5 uur en gaat door in de Dorpstraat in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Het lekkerste geluid swingt je radio uit. Dit is Radio Bahena 106.7 FM.

Nick de Vos met Jana. Ik heb 3 bekenden overleden op een 7 augustus. De eerste, Oliver Hardy. Die ken je wel, hè, van De Dikke en de Dunne. De man werd 65. Hij was een Amerikaans filmcomiek. Hij overleed in 1957. De tweede, een Vlaams zangeres, veel te vlug van ons heen gegaan. 38 was ze toen ze overleed. Anne Christie. Ze overleed op 7 augustus 1984. En de derde, Esther Phillips. Ken je wel van die grote hit What a Difference a Day Makes? Amerikaanse zangeres. Ze werd 48 en overleed op 7 augustus 1984.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Tony Bas. De man heette eigenlijk Thieu Baats. Hij werd geboren 12 maart 34 en overleed in Valkenswaard op 11 oktober 2005. Het was een Nederlands zanger en ook liedjeschrijver. Hij werd bekend in de jaren 60 en hij maakte vooral naam met enkele carnavalskrakers. Zijn eerste grote hit was Dat is het einde uit 65. Ik heb twee platen van hem. De eerste, Gina Lollobrigida. En de tweede, Ik ben met jou niet getrouwd.

0: de airco aan.
1: Radio Bahena maakt de zomer heter en beter.
0: Heter en beter.
2: Lekker.
3: Weer of geen weer,
4: wens je een leuk weekend.
5: Ik heb drie bekenden geboren op een 7 augustus. De eerste, Steven Rooks, Nederlands ex-wielrenner. De man wordt vandaag 66. Vlaamzanger Aaron Blommaert. 24 kaarsjes mag hij uitblazen vandaag. En dan heb ik nog een tweeling, Adam Yates en Simon Yates, Britse wielrenners. Ze worden vandaag 34. En het weerbericht. 25 graden. Dat is dagprijs. Hele dag zon. Morgen zaterdag 27. Zondag 30 graden. Maandag 26. Volgende week dinsdag 27. Woensdag, dat is een topdag. 33 graden. En donderdag 31. De vakantieoorden Tenerife 26, het is in Las Palmas 25, in Malaga 28, Palma de Mallorca 33, in Antalya 31 en in Benidorm 28 graden. Vrienden, ik wens jullie alvast een heel prettig weekend. Geniet ervan. We zijn er maandag terug, nieuwe aflevering bij Leven en Welzijn. Tot maandag, we gaan eruit. Met Rolf Sanchez.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
5: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radio.nl.

0: nog eens zo'n rijtje. Yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Dit is de Bahena Agenda.
2: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En weerbericht.
0: De hits van toen. Hier zing je ze
4: allemaal mee. Allemaal mee.
0: Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

Saragossa.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zaterdag 8 augustus weer de Boerendag en Oldtimershow plaats. Dit is een leuk dagje uit voor jong en oud. Op het plein staan vele kraampjes met oude ambachten, streek- en brokante producten. Kom kijken wat er allemaal te beleven valt, zoals onder andere het dorsen, malen, bierbrouwen en broodbakken. Verder is er een tentoonstelling van oldtimerauto's, vrachtwagens en bromfietsen. Het thema van de Boerendag is dit jaar paardenkracht en van de oldtimershow Bolinder, Munktel, Volvo. Ook dit jaar is er weer de zomertoertocht voor Brommers en Solexen. De aanvang daarvan is 11 uur. Inschrijven voor deze toertocht is niet nodig. De Boerendag en Oldtimershow op zaterdag 8 augustus begint om 10 uur en gaat door aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie kijkt u op de website boerendagalphen.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En weerbericht.
2: Dit is Baena.
4: Ja, iedereen.

0: is de Bahena Agenda.
1: De KLJ van Zonderijgen organiseert op zondag 9 augustus weer de retrokoers voor recreanten, de Kassei van Zonderijgen. Op deze dag zullen de stalen rossen weer hun ronde maken door het mooie Zonderijgen. Deze wedstrijd op echte oude racefietsen met de Vitesses nog aan de baar en zonder klikpedalen start om 2:30 met een kinderkoers. Om 2:30 is de start van de retrokoers. Tijdens deze koers voor mannen en vrouwen wordt gestreden om een prachtige kassei. Inschrijven voor de wedstrijden kan vanaf 1 uur. Op deze dag is er tevens randanimatie voor jong en oud en de start en finish zijn gelegen bij het Zonneveld aan Zonderijgen 65B. Voor meer info kijkt u op de Facebookpagina De Kassei van Zonderijgen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Welkom! Vanuit Baarle-Hertog is dit op 106.7.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 8 augustus vindt in Alphen de Mudrace plaats. Door een kunstmatig aangelegde baan van modder, bestaande uit blubber en bagger, wordt met auto's gereden. Elke rit wordt de baan verzwaard en degene die over alle ritten de meeste meters gemaakt heeft, is de winnaar. Er zijn 5 klassen waarin gereden wordt. De standaardklasse, de standaard 4x4 klasse, de grande 4x4 klasse, de special klasse en de buggy klasse. De aanvang van de wedstrijden is 3 uur en na afloop van de Mudrace is er de Mudparty met DJ Jarno en Proost. De Mudrace Alphen gaat door aan de Oude Rielseweg. Meer info kunt u terugvinden op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

lekker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En weerbericht.
0: Ook tijdens de zomer de leukste muziek.
4: De leukste muziek.
0: En lokale informatie. Dit is Radio Baena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zondag 9 augustus is het jaarmarkt in Kaam. Struin langs zo'n 150 kramen van marktkoopmannen uit het hele land en ontdek van alles. Van handige huishoudelijke spullen tot leuke kleding en andere verrassende vondsten. Het is een van de grootste en gezelligste jaarmarkten in de regio en trekt ieder jaar weer volle bezoekers. Ook het standwerkersconcours met ongeveer 20 enthousiaste standwerkers zorgt voor extra sfeer en entertainment. Natuurlijk zijn er ook terrassen in de buurt waar het goed toeven is met een hapje en een drankje. De jaarmarkt duurt van 10 uur tot 5 uur en gaat door in de Dorpsstraat in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We gaan terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: De vrienden van Lourdes organiseren op zondag 16 augustus weer de traditionele kaarsjesprocessie in Baarle. Voor deze kaarsjesprocessie komen pelgrims uit heel Nederland en België speciaal naar Baarle om mee te lopen in deze tocht door het verduisterde dorp. De Eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk begint om 8 uur, waarna aansluitend om 9 uur de kaarsjesprocessie door de straten van Baarle-Hertog en Nassau zal trekken. Bij de kerk zullen ook de kaartjes met kapje te koop zijn. De kaarsjesprocessie in Baarle is dezelfde als die dagelijks in Lourdes plaatsvindt. Ook in Baarle worden de 7 evocaties uit het leven van Bernadette uitgebeeld. Dit wordt gedaan door de schooljeugd van de beide Baarles en de kinderen uit het kerkdorp Sonderijgen. Meer informatie over de kaarsjesprocessie in Baarle kunt u vinden op de website vriendenvanlourdes.org.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En weerbericht.
4: Hier voel je zomer. Hier hoor je de zomer. Dit is Radio Baena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zaterdag 8 augustus weer de Boerendag en Oldtimershow plaats. Dit is een leuk dagje uit voor jong en oud. Op het plein staan vele kraampjes met oude ambachten, streek en brokante producten. Kom kijken wat er allemaal te beleven valt, zoals onder andere het dorsen, malen, bierbrouwen en broodbakken. Verder is er een tentoonstelling van oldtimerauto's, vrachtwagens en bromfietsen. Het thema van de Boerendag is dit jaar paardenkracht en van de oldtimershow Bolinder, Munktel, Volvo. Ook dit jaar is er weer de zomertoertocht voor Brommers en Solexen. De aanvang daarvan is 11 uur. Inschrijven voor deze toertocht is niet nodig. De Boerendag en Oldtimershow op zaterdag 8 augustus begint om 10 uur en gaat door aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie kijkt u op de website boerendagalphen.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Radio zoals radio bedoeld is. Voor iedereen. Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De KLJ van Zonderijgen organiseert op zondag 9 augustus weer de retrokoers voor recreanten, de Kassei van Zonderijgen. Op deze dag zullen de stalen rossen weer hun ronde maken door het mooie Zonderijgen. Deze wedstrijd op echte oude racefietsen met de vitesses nog aan de baar en zonder klikpedalen start om 2:30 met een kinderkoers. Om 2:30 is de start van de retrokoers. Tijdens deze koers voor mannen en vrouwen wordt gestreden om een prachtige kassei. Inschrijven voor de wedstrijden kan vanaf 1 uur. Op deze dag is er tevens randanimatie voor jong en oud en de start en finish zijn gelegen bij het Zonneveld aan Zonderijgen 65B. Voor meer info kijkt u op de Facebookpagina De Kassei van Zonderijgen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
2: Met Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 8 augustus vindt in Alphen de mutrace plaats. Door een kunstmatig aangelegde baan van modder, bestaande uit blubber en bagger, wordt met auto's gereden. Elke rit wordt de baan verzwaard en degene die over alle ritten de meeste meters gemaakt heeft, is de winnaar. Er zijn 5 klassen waarin gereden wordt. De standaardklasse, de standaard 4x4 klasse, de grande 4x4 klasse, de special klasse en de buggy klasse. De aanvang van de wedstrijden is 3 uur en na afloop van de mutrace is er de mutparty met DJ Jarno en Proost. De mutrace Alphen gaat door aan de Oude Rielseweg. Meer info kunt u terugvinden op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de Schaat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
2: En tot zover het nieuws.
4: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
5: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
6: De reclame van uw bedrijf.
7: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat er in de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak.
3: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
2: En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zaterdag 8 augustus weer de Boerendag en Oldtimershow plaats. Dit is een leuk dagje uit voor jong en oud. Op het plein staan vele kraampjes met oude ambachten, streek en brokante producten. Kom kijken wat er allemaal te beleven valt, zoals onder andere het dorsen, malen, bierbrouwen en broodbakken. Verder is er een tentoonstelling van oldtimerauto's, vrachtwagens en bromfietsen. Het thema van de Boerendag is dit jaar paardenkracht en van de oldtimershow Bolinder, Munktel, Volvo. Ook dit jaar is er weer de zomertoertocht voor Brommers en Solexen. De aanvang daarvan is 11 uur. Inschrijven voor deze toertocht is niet nodig. De Boerendag en Oldtimershow op zaterdag 8 augustus begint om 10 uur en gaat door aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie kijkt u op de website boerendagalphen.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.
2: Gisteren bracht de post een brief met een groet van Lientje lief. Lientje is een schattig kind dat me teer bemint. Zij is heus de mooiste niet als je haar bij daglicht ziet.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijnen is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten. Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen. Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
1: En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 8 augustus vindt in Alphen de mutrace plaats. Door een kunstmatig aangelegde baan van modder, bestaande uit blubber en bagger, wordt met auto's gereden. Elke rit wordt de baan verzwaard en degene die over alle ritten de meeste meters gemaakt heeft, is de winnaar. Er zijn 5 klassen waarin gereden wordt. De standaardklasse, de standaard 4x4 klasse, de grande 4x4 klasse, de special klasse en de buggy klasse. De aanvang van de wedstrijden is 3 uur en na afloop van de mutrace is er de mutparty met DJ Jarno en Proost. De mutrace Alphen gaat door aan de Oude Rielseweg. Meer info kunt u terugvinden op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
1: Radio Bahena.
0: Weekend weerbericht.
1: Dit is weer zo'n sfeervolle hit van toen.
2: Om heerlijk rustig van te genieten.
1: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenitz, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Lokaal kan nevel ontstaan.
1: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: De zomer komt uit je radio.
1: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account, waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is het Radio Bahena Weekend met de allerlekkerste muziek.

0: je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

0: 107 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclaven Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Twee dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens twee van de drie rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen 2 weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.

0: smaakvolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up,

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag zoeken we de muzikale grenzen op. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf